Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Elke dag te beluisteren van 7 tot 10 uur. Vandaag muziek uit de 18e en 19e eeuw, zoals van Ignace Pleyel, componist en ook pianobouwer. We beginnen deze 3 uur met een ouverture van Johann David Heinichen, ouverture voor 2 hobo's, fagot, strijkers en basso continuo. U hoort een uitvoering door Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, geleid door Reinhard Goebel en 2 hoboisten Susanne Wetteman en Amanda Taurina.

Ter opening van onze ochtendeditie hier bij de Concertzender klonk de ouverture voor twee hobo's, fagot, strijkers en basso continuo van Johann David Heinichen. Reinhard Goebel dirigeerde Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig. Giovanni Alberto Ristori, onze volgende componist, was actief in dezelfde periode in Italië. Maar na de presentatie van zijn eerste opera's trok hij naar Dresden en was daar organist. Hier is een litanie van hem, de Litanie de Sancto Xaverio. U hoort, onder leiding van Matthias Jung, vier vocale solisten, Sächsisches Vokaalensemble en Badstorfer Hofkapelle. Er wordt begonnen met een Kyrie en afgesloten met een Agnus Dei.

Dat was de Litanie de Sancto Xaverio van de Italiaanse componist Giovanni Alberto Ristori. U hoorde vier vocale solisten samen met Sächsisches Vokaalensemble en Batzdorfer Hofkapelle, gedirigeerd door Matthias Jung. Voor de volledige speellijst van deze ochtendeditie kunt u kijken op onze website concertzender.nl. Werk voor piano solo nu van de Oostenrijkse pianist en componist Josef Wölfel. Hij schreef 7 pianoconcerten naast een aantal sonates, zoals deze sonate opus 28 nummer 3 in B-klein. U hoort pianiste Lore Colladan aan een fortepiano, gebouwd door Filippo Molitor in ongeveer 1800.

De Franse fortepianiste Laure Colladan speelde de sonate voor piano, opus 28, nummer 3 in B-klein, van de Oostenrijker Josef Wölfel. Ook uit Oostenrijk kwam componist, muziekuitgever en pianobouwer Ignaz Pleyel. Zijn zoon Camille Pleyel werd zakelijk leider van de firma Pleyel. Vader Ignaz schreef symfonieën en ander orkestwerk en ook dit blaassextet in S groot. Een uitvoering nu door het ensemble Mozza Fiato.

Het ensemble Mozza Fiato speelde het sextet voor twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns in S groot van Ignaz Pleyel in de ochtendeditie van de Concertzender tot 10 uur vanmorgen. We hebben nog werk voor u van Ferdinand Ries en van Beethoven, zijn bewerking voor pianotrio van zijn tweede symfonie. Dat straks. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie, zoals de speellijsten van muziek en muzici. De volgende componist, Louis Spohr, was ook actief in de eerste helft van de 19e eeuw. Hij had een lange en succesvolle carrière, maar had het meeste succes met zijn vrouw, harpiste Dorette Scheidler, met wie hij als violist op tournee ging. Hier is van Louis Spohr de sonate voor viool en harp, opus 115 in As groot.

Zo klonk de symfonie nummer 2, opus 36 in D groot van Ludwig van Beethoven, in een eigen bewerking voor pianotrio uit 1806. U hoorde Alexander Melnikov op fortepiano, Isabelle Faust viool en Jean Guianquera op cello. Dat was het slotakkoord van de ochtendeditie bij de Concertzender, deze week samengesteld door Matthijs Dekker, met dank aan Muziekweb. Morgenochtend rond 9:15 een bewerking voor blazers en strijkers van Beethovens 3e symfonie. Wilt u meer informatie over muziek en muzici, kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dank voor het luisteren en graag weer tot morgenochtend 7:00.

Bij de Concertzender gaan we dit uur zwerven door de barok. In deze aflevering staat een fascinerende reconstructie uit de wereld van de barokopera centraal. Antonio Vivaldi's verdwenen opera La Costanza Triomfante degli Amori e degli Odi. Deze opera ging in 1716 succesvol in première in het Teatro San Moise in Venetië, maar het manuscript ging verloren. Afgelopen zondag 17 mei was in ons programma Sound the Trumpet, Strike the Viol het beginstuk van deze opera te horen. Met de Sinfonia RV 112 van Vivaldi opent de Italiaanse muzikoloog en dirigent Federico Maria Sardelli zijn reconstructie van Vivaldi's vergeten opera La Costanza. Van deze ooit zeer succesvolle opera is het oorspronkelijke manuscript verloren gegaan, maar Sardelli

Telly wist aan de hand van her en der in Europa teruggevonden aria's en fragmenten uit manuscripten, verzamelbundels en latere bewerkingen ongeveer de helft van het oorspronkelijke werk te reconstrueren. Bij de playlist van dit programma op onze site leest u meer bijzonderheden hierover. U kunt nu gaan luisteren naar het complete resultaat van Sardelli's reconstructie, die onder zijn leiding wordt uitgevoerd door een keur aan solisten en zijn eigen ensemble Modo Antiquo.

La Tempête wordt geleid door Simon-Pierre Bestion. Hij maakte pas laat kennis met de werken van Orlando di Lasso toen hij in 2021 een opdracht kreeg om muziek uit te kiezen voor een documentaire over de componist. U luisterde naar een drietal van zijn gezangen. Als laatste La Nuit Froide des Sombres, daarvoor Psalm 129, de Profundis Clamavi, uit de diepte heb ik u geroepen, en als eerste Parse mihi Domine, spaar mij Heer, hierin zinnen als waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? Ik ben mezelf al tot last. Waarom vergeeft u mijn misstappen niet? En waarom gaat u niet voorbij aan mijn schuld? Ja, zo kijkt Orlando terug op zijn turbulente leven. Het verhaal dat door Annelies Einberger in het Frans werd verteld, maakt veel gebruik van de novelle Orlando uit 1928 door de schrijfster Virginia Woolf. En daarin wordt de woest aantrekkelijke schelm Orlando een ongrijpbare reiziger. Hij werd geboren in het Elisabethaanse Engeland. Eerst is hij een knappe hoveling, dan reist hij door de tijd. 100 jaar later wordt hij verliefd op de Russische prinses Sasha, ontmoet de schrijver Nicholas Green, die zijn gedichten bespot, keert terug naar zijn voorouderlijk huis, dwaalt door de ontelbare kamers en ontvangt zijn gasten. Later ontsnapt hij aan zijn minnares, de aartshertogin Harriet, door ambassadeur te worden in exotisch en onrustig Constantinopel. Daar valt hij na een extravagant feest in dagenlange slaap en wordt wakker als vrouw. Zij ontsnapt naar een Roma-gemeenschap, reist later terug naar Engeland, belandt in de 19e eeuw, wisselt een aantal keren van geslacht, trouwt met een zeeman en kijkt in de 20e eeuw op zijn leven terug. De muziek gaat verder met Dulcis Exuviae en Luxuriosa Res Finum. Deze teksten ontleende Orlando aan het boek der Spreuken en aan de Aeneas van Virgilius. De dichter wordt hier heen en weer geslingerd tussen liederlijkheid en de barok, thema's die mooi corresponderen met de novelle van Virginia Woolf. Met het klagelijke geluid van de klarinet waagt Bestion zich ook hier weer ver van de historische uitvoeringspraktijk.

Dit is La Tempête onder Simon-Pierre Bestion met Orlando, A Melancholic Portrait. U hoorde als laatste vier gezangen Quam Pulchraes, Susannen Frump, een tekst van 16e-eeuwse dichter Guillaume Geroux, Alala la Piacala en In Monte Olivetti. De volledige speellijst vindt u natuurlijk op onze site. Schoonheid en vroomheid werden hier bezongen. De schalkse kant van Orlando komt hier naar voren. Ook de non-conformistische kant van Simon-Pierre Bestion, die hier twee elektrische gitaren inzetten. Een verrassing op het toneel is dan wel weer dat de gitarist even later ook een barok basinstrument bespeelt. Op het toneel hebben we dan een ensenering gezien met frivole queer kostuums, de declamatrice op een chaise longue onder de schemelamp en de zangers in aparte groepjes verspreid. U kunt nu luisteren naar Si du Malheur, Sine Texu Septem en Eripe me de Intimiseis Meis, Verlos mij van mijn vijanden.

leven was klaar en kwam je uiteindelijk in de hemel. Wij gaan luisteren naar een uitvoering met de Bach-stichting St. Gallen, alleen maar Rudolf Lutz. Met in dit geval de alt Roet Zandhoff, ik ken haar niet. Maar ik heb nog nooit een miskeus van Rudolf Lutz meegemaakt. En de tenor is de ons bekende Johannes Kaleschke.

Rachmaninov begon zijn carrière als componist met deze 5 korte pianostukken, die hij voor het eerst in december 1892 opvoerde tijdens een concert in Charkov, dat nu Charkiv heet. De stukken verschillen qua karakter sterk van elkaar. Ze genieten tot op de dag van vandaag grote populariteit onder pianisten. Ze zijn namelijk allemaal typisch Rachmaninov en tegelijkertijd eigenlijk technisch eenvoudig onder de knie te krijgen, zelfs voor amateurs. We horen het eerste van de 5, de Elegie. Olga Zdorenko rondt af met het nummer 24 uit de Preludes opus 28 van Frédéric Chopin.

Dit was Olga Zdorenko met de wals opus 60, nummer 1, en uit de preludes opus 28, het nummer 8 van Frédéric Chopin, vervolgens uit de Cinq Morceaux de Fantaisie, opus 3, het eerste stuk, de Elegie. Olga Zdorenko rondde haar concert in het atelier Marcel Astier in Brussel af met het nummer 24 uit de preludes opus 28 van Frédéric Chopin ook. Haar concert vond plaats op 18 april 2024. Stekene is een gemeente in Vlaanderen, een gemeente in het Land van Waas, en dat ligt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Op 7 november 2022 concerteerden in de kerk van Stekene de violiste Luna de Mol, bekend van het Fibonacci-kwartet Londen, en de Oekraïense pianist Mitro Sukovienko. Van hen hoort u nu de sonate voor piano en viool nummer 1 van Franz Schubert.

Olga's Dor en Co ronden haar concert in het atelier Marcel Astier in Brussel af met het nummer 24 uit de preludes opus 28 van Frédéric Chopin ook. Haar concert vond plaats op 18 april 2024. Stekene is een gemeente in Vlaanderen, een gemeente in het land van Waas en dat ligt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Op 7 november 2022 concerteerden in de kerk van Stekene de violiste Luna de Mol, bekend van het Fibonacci-kwartet Londen, en de Oekraïense pianist Dmytro Sukovienko. Van hen hoort u nu de Impromptu, opus 90, nummer 4, het Allegretto. De Impromptus, opus 90, zijn een set van 4 Impromptus voor solo piano, gecomponeerd door Franz Schubert in 1827. De vierde impromptu die we horen is de technisch meest veeleisende. Ondanks zijn persoonlijke worstelingen produceerde Schubert eind de jaren 1820 een overvloed aan werken. Met name de impromptus werden gecomponeerd tijdens een bijzonder creatieve periode. Ze maakten deel uit van de bredere romantische trend van het componeren van korte, op zichzelf staande pianostukken, een genre dat in de jaren 1820 populair werd. Dit zijn Luna de Mol viool en Dmytro Sukovienko piano. Na de vierde impromptu uit opus 90 vertolken ze nog de sonate voor piano en viool nummer 1 van Franz Schubert ook.

Dit waren Luna de Mol, viool, en Dmytro Sukovienko, piano, in de kerk van Stekene in Vlaanderen op 7 november 2022. Ze vertolkten achtereenvolgens het nummer 4 uit de Impromptus opus 90 en de sonate voor piano en viool nummer 1 van Franz Schubert. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Concertzender Live. De gegevens van dit programma vindt u makkelijk terug op onze website www.concertzender.nl en in onze app. We doen er alles aan, zodat u vooral naar de Concertzender. Wij doen er alles aan, zodat u vooral naar de Concertzender blijft luisteren. Hartelijk dank daarvoor en heel graag tot gauw.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, onze wekelijkse gedoogzone voor de muziek van vroeger die je bijna nooit meer hoort. Straks onder andere Carmen McRae, Odetta, Roy Fox, Rosemary Clooney. En we beginnen in 1960 met De Maan. Mel Tormé op het album Swinging on the Moon, waarvan op één track na alle stukken een maan in de titel hebben en waarbij het orkest onder leiding stond van Russ Garcia.

Julie London in een song van Irving Berlin en te vinden op het album A Lonely Girl. Iets wat een mens zich bij iemand als Julie London toch niet heel makkelijk kan voorstellen. Het is een plaat die in 1956 in mono werd opgenomen en een paar jaar later werd daar stereo van gemaakt. En in het CD-tijdperk werd het album gecombineerd met nog zo'n enigszins hunkerend album Make Love to Me. En de gitarist die we hoorden en die we ook wel op tracks van Sinatra kunnen aantreffen was Al Viola. En daarvoor Bernie Cummins met zijn New Yorker Orchestra, Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight. We blijven nog wat hangen in de paleiskamer met de gevoelige klanken, maar nu toch van een geheel andere orde. Een naam die we wel vaker hebben gehad in dit programma, de man die wel de gouden stem van Italië werd genoemd, of ook wel de Frank Sinatra, dan wel de Bing Crosby van Italië. Carlo Butti, gespecialiseerd in romantische liedjes. Nu, dat is zeker het geval in Primo Amore, eerste liefde.

Lou Jordan met zijn Timpani 5 in de Choo Choo Shaboogie. Voorafgegaan door het Dave Brubeck kwartet met Cathy's Waltz en door een blues-folk duo uit het midden van de jaren 50 dat overigens niet zo gek lang heeft bestaan. Odetta Holmes en Lawrence B. Moore, die elkaar in een bar in San Francisco hadden ontmoet, samen gingen optreden en op een zeker moment het album Odetta en Larry maakten. Niet lang erna moest Larry in het leger en nadien koos hij voor een academische loopbaan, terwijl Odetta haar carrière zonder hem voortzette. Je hoort wel eens zeggen dat iemand een mooie toekomst achter zich heeft liggen. Nou, in het volgende is sprake van iets dergelijks. Carmen McRae, My Future Just Passed.

Na Wim Sonneveld met een mooi treurig liedje van Speenhof, was dit het orkest van Sam Lanin, de Amerikaanse bandleider en arrangeur die vooral in de beginjaren van de jazz enorm populair was en die toen wel zo'n 1800 plaatkantjes heeft afgeleverd. Frank Sinatra nu, niet zingend, maar sprekend. En in zijn geval hoefde hij eigenlijk alleen maar een pagina uit het telefoonboek voor te lezen en het zou al prachtig zijn. Maar dat doet hij niet. Het wordt een beschouwende, poëtische tekst die voor hem werd gemaakt door Rod McCune voor het album A Man Alone. Dat was een productie uit 1969.

Stan Getz en Oscar Peterson met Blues for Herky. En dan nu een bijzondere vocaliste, stevig gebouwd en met een tamelijk kleine stem. We hadden haar recent ook al in het paleis en ze was bijzonder genoeg om nog eens naar voren te halen. Haar bijnaam was The Rocking Chair Lady. Ze was beïnvloed door bluesgrootheden als Bessie Smith, terwijl ze zelf op haar beurt grote invloed had op zangeressen als Ella Fitzgerald. Ze gold als een van de beste zangeressen van de jaren 30 en 40, trouwde met vibrafonist Red Norvo en samen werden ze Mr. en Mrs. Swing genoemd. Daarnaast was ze een temperamentvolle tante en dat heeft haar carrière geen goed gedaan. Ook had ze de reputatie dat ze iedere man onder de tafel kon eten. Toen ze nooddruftig en bijna dood in een ziekenhuis lag, zijn Bing Crosby en Frank Sinatra nog bijgesprongen om haar weer op de been te helpen. Niet voor lang, want ze ging vroeg dood, bankroet, ondanks haar talent. En daar was ze minder uniek in dan met haar stem. Maar over wie had ik het nou? Over Mildred Bailey. En ik zag haar onlangs op Facebook genoemd als de grand dame van de swing. Hier is ze met een eigen orkest.

My Heart Belongs to Daddy door Clark Terry en ervoor de vergeten, maar ooit fameuze Mildred Bailey. Ook de volgende vocaliste was een opmerkelijk fenomeen. Ze ging door het leven als de original radio girl, of ook wel de first lady of radio, en werd ook wel de ukulele lady genoemd naar haar hit uit 1925. Von DeLeith heette ze. Ze was een van de eerste vrouwelijke crooners en ze was ook de eerste zangeres die live zong op de radio. Haar platencarrière begon rond 1920 en ze werkte voor zo'n beetje alle platenlabels uit die tijd. Een andere vroege hit van haar was Are You Lonesome Tonight, later onsterfelijk gemaakt door Elvis. En we gaan via haar terug naar de oertijd van het platenmaken met een andere titel die later een grote revival zou beleven. Toen in een versie van Barbara Streisand en in Nederland ook nog met een versie door Rita Corita. Von DeLeith met Secondhand Rose.

Rosemary Clooney, voorafgegaan door Jack Hilton en zijn band met Sing My Heart, door met vocalist Peggy Dell, 1939. En om nog even terug te komen op Vaughan de Leed, die was niet alleen een van de coryfeeën uit het bakkelietentijdperk, ze gaf ook nog leiding aan diverse radiostations en in 1928 trad ze al op in experimentele televisieuitzendingen. Toch was haar loopbaan ook weer gauw voorbij. Haar laatste plaat maakte ze in 1931, toen de grote economische crisis steeds grimmiger werd. En tot haar dood in 1943 had ze te kampen met drankproblemen en allerlei financiële narigheid. En daarin was ze natuurlijk niet de enige. Ook voorbij alweer is dit Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. En als finale nog een stukje Cannonball Adderley, Easy Living.

U hoorde de Serenade in C groot van Donagny, gespeeld door Heifetz, Feuermann en Primrose. Zoltán Kodály was een echte Hongaarse renaissanceman. Naast componeren en doseren was hij ook etnomuzikoloog, linguist en filosoof. Samen met Bartók heeft hij volksmuziek verzameld, geanalyseerd en bewerkt. We gaan luisteren naar twee werken van Kodály. Eerst het intermezzo voor strijktrio, gespeeld door de leden van het Domus Quartet. Gevolgd door drie Hongaarse volksliedjes voor piano en viool. Deze uitvoering is in handen van David Oistrakh. Hij wordt bijgestaan door Vladimir Jampolsky aan de piano.

U hoorde het intermezzo voor strijktrio en drie Hongaarse volksliedjes van Zoltán Kodály. Een Hongaars uurtje zou niet compleet zijn zonder muziek van Béla Bartók. Een componist met een divers oeuvre. Voor kinderen heeft hij briljante miniaturen geschreven. De Roemeense volksdansen behoren tot zijn bekendste werken. En tegelijkertijd heeft hij werken geschreven die nog klein, nog lieflijk zijn. De Bartók die wij zo gaan horen is de warme en mabele van de volksmuziek. We luisteren eerst naar een bewerking van de Roemeense volksdansen voor piano en viool. Deze bewerking komt van de violist Jozef Szigeti en werd door Bartók geprezen als een verbetering van zijn eigen origineel. Daarna hoort u drie Hongaarse volksliedjes die ook bewerkt zijn door Szigeti.

U hoorde de Roemeense volksdansen en Hongaarse volksliedjes, uitgevoerd door David Oistrakh. De wandeling van vanavond sluiten we af in New York met Bartok's Contrasten. En het is de bezetting van deze opname die het zo bijzonder maakt, want het is Bartok zelf die de piano bespeelt. Op de viool horen we Joseph Siketty en niemand minder dan Benny Goodman bespeelt de klarinet. De wandeling van vandaag werd samengesteld door Alexander Kraft van Ermel, techniek Lily Haverlach en presentatie Iris Roelands. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de Concertzender website en in de app. Ik wens u nog een fijne avond.

Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur is voor het grootste deel gevuld met de zesde symfonie van Anton Bruckner. Dit kolossale werk van meer dan 50 minuten verkent in een rijke romantische muziektaal alle hoeken van het harmonisch spectrum, gepaard aan orkestrale overdaad. De versie die u de komende 50 minuten gaat horen zal hier echter aan voorbij gaan. Het zijn slechts 10 muzikanten van de Camerata RCO, het kamermuziekensemble van het Concertgebouworkest, die dit grote werk bij u binnenbrengen. Dirigent Rolf Verbeek maakte deze bewerking voor strijkquintet, klarinet, hoorn, accordeon, piano en pauke. Een product van de pandemie, toen er veel geïmproviseerd moest worden. Maar, zoals de dirigent zelf zegt, het offeren van zoveel mankracht in deze bewerking heeft het grote voordeel dat Bruckners prachtige meerstemmigheid veel beter tot zijn recht komt. En dat de muzici zich individueel optimaal kunnen profileren. Luistert u naar de zesde symfonie van Anton Bruckner door Camerata RCO onder leiding van Rolf Verbeek.

Voor het Ruisdael Kwartet werden diverse composities geschreven, onder andere door Jörg Wittmann. Het kwartet trad op met vele solisten, zoals pianiste Nino Gwetatze en sopraan Lenneke Ruiten. Later deze maand, tijdens de Zeister Muziekdagen, treedt het kwartet op met slagwerker Vincent Planjer in een compositie van Diens Hand. Op het programma staan verder werken van Schulhoff, Haas en Soek. U gaat nu luisteren naar enkele kortere werken van componisten die niet direct in verband worden gebracht met kwartetmuziek. We beginnen met het Rondo in C klein van Anton Bruckner.

Het Ruisdael Kwartet zal op donderdag 20 augustus aanstaande optreden tijdens de Zeister Muziekdagen. Dit festival staat dit jaar geheel in het teken van de kamermuziek en talentontwikkeling. En de concertzender zal aanwezig zijn om opname te maken. Op 18 augustus opent het festival met een concert van het Bieltja Kwartet. We sluiten nu af met een minder bekend werk van Edvard Grieg, de Fuga in F klein.

U luisterde naar Chroniek van de Nederlandse Muziek, dit keer over het Ruisdaalkwartet. Dit programma werd samengesteld door Aukelien van Hoytma. Techniek Lili Haverlag, presentatie Iris Roelands. We hebben nog wat tijd over en hierin kunt u gaan luisteren naar het werk Claire de Lune van Claude Debussy.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Ons wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Op het Deense label Da Capo verscheen onlangs een album met bijzondere en minder bekende pianowerken van de vorig jaar overleden componist Per Nørgaard. Hij leefde van 1932 tot 2025. Nørgaard geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Noordse modernisme. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkelde die een geheel eigen muzikale stijl. Op het album staat ook Partita Severa uit 1951, een suite voor piano solo. Nørgaard schreef het werk op 19-jarige leeftijd als dankbetuiging aan zijn leraar, de componist Van Holmbø, maar ook voor zijn vrouw Meta, bij wie hij 2 jaar lang les volgde voordat hij zich in 1952 inschreef aan het Conservatorium van Kopenhagen. U hoort Christina Björkhö aan de piano.

Zometeen muziek van Celia Swart. Zij is componiste, saxofoniste en visual artist. In het Westerpark, tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival, was vanmiddag de wereldpremière van Tranendeken van Celia Swart. Een nieuwe compositie voor solo piano, stem, e-bows, vislijnen, folie en blue tack. Speciaal geschreven voor het Westerpark. Tijdens het stuk werd de piano fysiek geprepareerd en vervolgens weer ontdaan van deze ingrepen, waardoor de muziek hoorbaar verschuift van stilstand naar beweging. Celia Swart baseerde het concept op de overgang van een drukke stedelijke omgeving naar de rust van een park. Stedelijke omgevingen zijn vaker een inspiratiebron. Hier is haar werk Boven Hoge Gebouwen uit 2020 voor viool, saxofoon, gitaar, piano en slagwerk. En je hoort hier het ensemble Cluster 5.

Tuning Time is het eerste portretalbum gewijd aan de vier orkestwerken van de Belgische Annelies van Parijs, waarin haar kenmerkende stem in de hedendaagse Europese muziek tot uiting komt. Geïnspireerd door het spectralisme creëert zij stralende orkesttexturen die klankkleuronderzoek combineren met een heldere muzikale architectuur en een sterke dramaturgie. Dirigente Marit Strindlund merkt op: "Ik vind Van Parijs een van de interessantste hedendaagse Europese componisten. Een unieke individuele artistieke stem schittert altijd door haar muziek heen." Vanavond gaan we luisteren naar haar fenomenaal Fantasie voor solisten, koor en orkest. Muziek Annelies van Parijs.

Dat was muziek afkomstig van Tuning Time, het portretalbum gewijd aan 4 orkestwerken van Annelies van Parijs. De overige 3 zijn nog altijd on demand te beluisteren via Radio Mona Lisa.nl. Aftab Darwishi begon op haar 5e met vioolspelen. Later kwam daar de Kamanche, een Iraans strijkinstrument bij, en ook klassiek piano. Ze studeerde uitvoerende muziek in Teheran, compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en zowel filmmuziek als Zuid-Indiase karmatische muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Een van haar meeste recente opdrachten is van Anne-Sophie Moeter, geschreven in april 2025 in Carnegie Hall in première gegaan. Likou, een indringende verkenning van het Iraanse erfgoed, verteld met alleen de stem van de solo-viool. Het stuk is vernoemd naar een specifieke muziekstijl uit de provincie Baluchistan in het zuidoosten van Iran. Een genre dat van oudsher wordt gebruikt om diep verdriet en het gemis van geliefden ver weg te uiten. Anne-Sophie Moeter noemt het een rouwgezang, een muzikale overdenking van de levenscyclus en het onvermijdelijke van verlies. Om die emotionele lading te vervangen, gebruikt Aftab Darwishi extreem langzame glissandi, waardoor de noten als het ware zuchtend in elkaar overvloeien. Zo vervagen de grenzen tussen traditionele Oosterse moegham en de moderne Westerse speelstijl. Luister naar Likou van Aftab Darwishi.

Een heerlijk lied van Alma Mahler. Meer orkestmuziek nu van de Finse Lotte Wennikoski. Wat een heerlijk mysterieus begin is dit werk. Hava.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse. Tot de volgende keer. Dag!

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. In het kader van de programmering van de concertzender in de maand november, muziek en politiek, hebben de makers van Mambo 3 programma's samengesteld waarin de verstoorde verhouding tussen de Verenigde Staten en Cuba en Puerto Rico, dus de politiek, centraal staat. Het moet natuurlijk niet te zwaarmoedig worden en gelukkig zijn Cuba en Puerto Rico wereldberoemd om hun swingende muziek. Daarom allereerst de Cubaanse rumbera, zangeres en danseres Celeste Mendoza met een rumba van de CD Dancing with the Enemy. Dansen met de vijand, waarover straks meer.